0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Marcel de Vries. Deze week is Loco van

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

je ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voorlopig de komende 3 uurtjes ga ik nergens heen.
1: Dit zijn de gouden uren.
0: Want ik zit gewoon hier tot 12 uur, 14 juni 2026 met de gouden uren. Emma Heesters, waar ga je heen? En ik heb de hele nacht liggen dromen van Walter Kroes. Een hele goede morgen. Geniet lekker van je happie en je sappie. Koffietje, theetje met misschien wat honing erin. Kan lekker zijn. Krentenbolletje erbij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En misschien wel een beetje meer

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rosa en Jessica met Ademnood. Goedemorgen, tweede uurtje van de Gouden Uren. Cornelis Klein hier uit het pittoreske Kaatsheuvel. Het is 10 uur geweest en ik ga nog een uurtje voor je draaien met een hit uit de top 1000. En je weet het, straks in het volgende uur de favoriete top 3. Misschien is dat wel jouw top 3'tje. Laat je top 3 achter via de gratis app NPO Luister of via corné@sterren.nl. Zometeen Tino Martin, de Benga Boys, Jannes en u is ook schitterend.

0: is het te laat. Tempo gaat even omlaag, lieve mensen, voor een prachtige plaat van Boudewijn de Groot. Een legendarisch liedje en ooit nummer 1 in de top 2000 deze avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

9:12 op zaterdag en zondagochtend. De meeste muziek in de morgen. Dat was Pascal Redeker en Badkamerkraan. Daarvoor nog Boudewijn de Groot en Avond. De nummer 1 met heel veel goede muziek. Gewoon in Nederland gemaakt. Zoals deze, Agda.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

meest gezette single, Ik Wil Je Helemaal. We gaan even een duik nemen in de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Al die pareltjes, al die prachtige platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort. Eigenlijk nergens meer. Behalve hier bij Sterren NL, de

0: die we tegenkomen op nummer 3. André Hazes en Wij houden van Oranje. Dankjewel, Ricky. Op nummer 2, Als het avond is, van Suzanne en Freek. En op nummer 1 vandaag, Raymond Hermans. Leuk, mij niet bellen. Dankjewel voor je appje, Ricky. En dankjewel voor het luisteren. Dit is jouw favoriete top 3.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

Suzanne en Freek als het avond is op nummer 2 en op nummer 3 in de top 3 van Ricky. André Hazes, wij houden van Oranje. Ook jouw top 3'tje is van harte welkom via de app NPO Luister of via Corné en Sterren.

0: WNL met Martin Moreno. En spijt is voor later. En André Hazes met Wat is de waarheid? Wimmy Bauma komt er nog aan. En ook Fons Veurink, avond voor in de boeken. Maar dit is ook een ochtend voor in de boeken. Want Astrid Nijgezier.
1: Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van.

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n front.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

liefde zijn, dat doen we met Senna.

0: lekker en lekker op zijn Vespa.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Krant.
0: En daarvoor een van de grootste talenten van ons land van de laatste jaren, denk ik wel toch, Senna. En ik zie er alleen maar groeien en groeien en groeien. Met de carrière doet het hartstikke goed. Dronken van de liefde. 12 uur geworden, zondagmiddag. Een heel hartelijk goedemiddag. Wat leuk dat je erbij bent bij de gezelligste familie van Nederland. Dit is NPO Sterren NL Radio. Een nieuwe Perry's Weekend Party tot aan 3 uur. Met in dit uur lekker veel muziek en wat incheckberichten. Als je erbij bent, laat het weten via de NPO Luisterapp. Want zoals we dat doen op vrijdag, zaterdag en zondag ben jij een belangrijk onderdeel, ook vandaag, van het programma. En als jij dus meeluistert op dit moment, is het even een appje, is de kans heel groot dat je zometeen op de radio te horen bent. En dat is leuk. Samen maak het gezellig. Samen ook met Henk Dissel, Waterpas, hoor je zometeen. Eerst is het zo tijd voor Wesley Bronkhorst met Amalia. En dat is pas een lekker begin. Goedemiddag.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Alweer het laatste dagje van het weekend. Gaat hard, hè?

dicht bij me, The Desire. En daarvoor Rob de Nijs en dag vader, dag moeder, dag zuster Ursula. Fijne liedjes, fijne klankjes uit de schatkamer. En als je geen genoeg kunt krijgen van dat soort liedjes, hebben we vanmiddag nog een heel erg leuk radioprogramma tussen 5 en 6. Met niemand minder dan de onvolprezen Jan Paparazzi. Dan heeft hij de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Goed jongens, even wat eentje berichten. Als je meeluistert, dan stuur dat in via de NPO Luisterapp. Een ik luister mee berichtje is voldoende. Je mag wat inspreken, je mag foto's erbij sturen. Alles mag, alles kan, vind ik leuk. Damian, die is erbij, die zegt... Hey Perry, gezellig. Ik luister mee. Dan zeggen ze ook Rauco, samen met zijn vriend Erwin. Die sturen een foto van een tafel die vol staat met potjes bier. Leeggedronken potjes bier. Meer staat er eigenlijk niet bij. Is dat geen uitleg bij, jongens? Hebben jullie te diep in het glaasje gekeken gisteravond? Beetje een leuk avondje gehad. Nou, ik hoop het wel, hoor. Zeg. Het ziet er heel veel heel gezellig uit dat het een leuk avondje was. Nick, die is lekker bezig met de grote schoonmaak thuis en heeft SterrenNL door het hele huis aanstaan op zijn audiosysteem. Nou, goed, Nick. Hallo daar, huis van Nick. En succes daar met het schoonmaken van de woning. François, die zegt ook, hey, goeiedag, Perry. Ik ben er weer bij. Het is een gezellige bol weer. En ook genoten van de gouden uren vanochtend, schrijft hij erbij. En geniet van iedereen hier bij SterrenNL. Dat is goed om te horen. Lars, die luistert mee, die zegt, vandaag hebben we een dagje aan het beunen, Perry. Jazeker, ik ben Beun de Beunas vandaag. Misschien kan je die ook wel eventjes draaien, schrijft hij tussen haakjes. Ik ben namelijk eventjes bij mijn schoonouders de boel aan het helpen verbouwen. Ja, zoveel mogelijk jezelf doet, hoe minder geld je hoeft uit te geven. En dat is natuurlijk zo. Doe je goed. Nou ja, als je een beetje slim bent, zeg maar, dan zou dat kunnen. In mijn geval is dat niet echt heel erg handig. Nee. Als je ooit het moet verbouwen en je denkt, laat ik eens hulp inschakelen en ik wil Perry, niet doen. Nee. Gaat niet zo goed komen. Ik heb twee linkerhanden als het om verbouwen gaat. En gelukkig ben ik goed in heel veel andere dingen, maar verbouwen? Nee hoor, niet aan mij besteed. Ik ga zo even Sineke voor je draaien. Heel lekker ding.

En lekker ding op de nummer 1 NPO SterrenNL Radio. Het is Perry's Weekend Party tot aan 3 uur vanmiddag. 3 uur lang is het een belofte. Eén en al gezelligheid. Lekkere muziek om je zondag lekker mee door te komen. Of het nou een actieve zondag is of je bent gewoon lekker aan het relaxen. Het maakt dus

weten. Hij werkt ook nog door aan zijn eigen carrière, daar waar hij ook een succesvolle tekstschrijver is. Hij is namelijk de schrijver van het liedje Cheerio van Justin de Wild. En zelf is hij dus ook druk bezig met zijn carrière, want naast schrijver is hij ook ontzettend een goede zanger. Jeffrey Hayes hoorde je. En Loco, de paradeplaat van deze week. En dit is Mart Hoogkamer nu op Sterren NL. Jij bent gemaakt voor mij.

enorme, enorme hit. En nog steeds ontzettend geliefd in Nederland. Dit liedje Moet dat nou. De Voorwaarts Hoogkamer en jij bent gemaakt voor mij. Even wat intjebericht op deze zondagmiddag. En Wim die is erbij, die zegt... Perry, ik kom net mijn bed uit rollen, man. Het was een gezellige avond gisteravond. We hadden een verjaardag van mijn neefjes. En daar is behoorlijk wat bier doorheen gegaan. En chips en vettigheid. Hij zei, ik ben wakker geworden met een kater en pijn in mijn buik. Maar met Sterren NL komt het helemaal goed. En ik ben lekker wakker geworden met die fijne klankjes van jullie. Dankjewel, Wim. Nou, sterkte vandaag met de kater, hè. Laat de kater maar eens even lekker een beetje mak worden. Rustig worden. Lekker zitten op de bank. Slaasje water erbij, aspirientje. Ben je zo meteen weer het heertje, Wim. Sam die luistert ook mee. Sam, goedemiddag jongen. En Kelly die zegt samen met mijn moeder zo meteen lekker gaan shoppen. Ik moet een zomergarderobe hebben. En nu het komende week weer zo lekker wordt, dan wordt dat hoog tijd om eens eventjes wat dingetjes erbij te gaan halen. Nou Kelly, veel plezier ook met je moeder. Het zijn leuke quality time dagjes die je dan beleeft samen. Randy, die luistert ook mee. Zo ook Johnny, die maakt zich klaar om zo meteen aan het werk te gaan. En zegt, Paddy, ik heb de leukste baan van Nederland. Ik ben namelijk trucwasser. En dat doen we altijd iedere zondag met een paar maten. Ik heb daar onwijs veel zin in en ik ga er weer van genieten. Ik mag de mooiste vrachtwagens van Nederland schoonmaken. Nou, Johnny, succes daarmee. Laat ze glimmen, hè. Alexander is erbij en ook Theo die zegt... ik ben iets moois aan het doen, Perry. Ik ben namelijk de slaapkamer van mijn zoon in elkaar aan het zetten. Die binnen nu en een paar weken geboren gaat worden. Ja, mooi dingen, Alexander. Dat tovert een glimlach op mijn mond. Roy die is er ook bij. En nog eentje pak ik even bij. Dat is Lisette. Lisette die zegt, Perry, ik luister lekker mee naar Sterren NL. Mag ik alvast even een verzoekje doen? Jawel hoor, zeker, Lisette. Ze stuurt nog niet wat ze wil horen, maar laat het vooral weten. Kan ik dat straks tussen 2 en 3 even meepakken op Sterren NL. In dat laatste uur waarin ik alleen maar verzoekjes draai hier op dit gezellige radiostation. En luister, dit is mooi, hè. Dit is Tino Martin. En jij liet mij vallen. Ik zag...

0: Bolle Eduard.
1: Paddy's weekendparty.
0: En ik wil jou daarvoor de nieuwe van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Nou, ik ga nog niet hoor, zeker niet. Nog 2 uur te gaan. Zometeen het volgende uur van Paddy's weekendparty. Een uur met lekker veel muziek. En zal ik ook her en der gewoon eens even een verzoekje draaien? Jawel toch, ik heb goede zin vandaag. Dus als je iets wil horen, let me know. Nou, een plaat die je sowieso niet hoeft aan te vragen, die ik nu ga draaien. Ik weet zeker, deze gaat voorbij komen in de e-books als verzoekje. Dus doe ik het nu maar alvast eventjes. Tot het nieuws van 1 uur is het tijd voor Justin de Wild. Dit is...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aantal liedjes van Jannes die komen bij extra binnen. Dat is deze. Ik vind deze echt zo mooi. Dat gevoel van samen zijn. En de vorige Frans Duits en koning van de kroeg.
1: Perry Kroms.
0: En dat, zoals ik net al zei, op de Lazy Sunday. De rustige zondag. Althans, dat hoop ik dan maar voor je. Dat het een beetje een rustige zondag is. Waarbij je lekker onderuit gezakt kan gaan genieten. Van de beste Nederlandstalige muziek ooit gemaakt. Via Sterren NL. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Dat je hebt gekozen voor ons. Blijf ook lekker hier voor de meeste gezelligheid. Want tot 3 uur is dit Perry's Weekend Party. Daarna nog 2 uur de top 25 met deze week Marcel de Vries. En de schatkamer hoor je daarna ook nog tussen 5 en 6 uur op Sterren NL. Zometeen heb ik de 3 A's voor je met Dit is zo'n dag. Eerst zometeen Gerard Joni's nieuwe nummer. En dat is een rammertje.

een nummer is dit, hè? Oh. Ja, dit vind ik lekker. Hier kan ik van genieten. De 3A's en dit is zo'n dag. En waar ik ook al van kan gaan genieten is Gerard Joling. Met zijn nieuwe plaat, Niet voor één keer. Wat een plaat is dat, hè? En nou, we moeten ervan gaan genieten. Want komend jaar, in 2027, ik meen in april even uit mijn hoofd... dan geeft hij voor het laatst een soloconcert. Oei, oei, oei. Hij gaat het wat rustiger aan doen. Maar als ik de reacties allemaal las op social media... het is allemaal lovend en positief en allemaal heel erg begrijpend richting Gerard. Hij gaat gewoon even een stapje terug doen. En ik denk niet dat hij helemaal gaat stoppen met zingen. Want ja, hij zit natuurlijk ook nog in de toppers. Ik weet niet of hij daar dan ook gaat stoppen. Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Maar dat hij een stapje terug gaat doen, ja, dat was een beetje onvermijdelijk. Want dat zei hij natuurlijk ook al een aantal keer in Only Joling... in zijn serie die we konden zien op Videoland en RTL. Goed, Gerard Joling dus. Met zometeen, even serieus, Fiesta Escalada. En eerst eventjes meezingen met z'n allen. Met de man die gisteren jarig was. Henk Weijgaard, kijk uit. Hier ben ik, nu bij NPO Sterren NL.

Je houdt ervan of helemaal niet? Ja, ik vind dit leuk. Ik hou wel van een feestje op de radio. Die mannen van Even Serieus, die kunnen dat wel voor elkaar krijgen. Een groot feestje met de Fiesta Escalada. En binnenkort nieuwe muziek, hè? Je kon het zien bij ons op de social media. Ze waren bij ons in de studio in Moergestel tijdens het muziekfeest. En toen zeiden ze dat ze een piratenliedje in een nieuw jasje gaan steken. En dat wordt waarschijnlijk iets van het radiosamelen. Meisjes in bikini. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat er klinkt. Als de mannen van Even Serieus dat gaan doen. Meisjes in bikini. Ik zit een beetje in mijn hoofd ervoor te halen hoe dat zou klinken. Ik laat me gewoon verrassen. Dit is ook mooi trouwens. Dit is Amar en Geef toch mijn leven terug aan mij op Sterren NL.

is lekker bezig hoor. Anton, ik wou zeggen Amar. Nee, die heb ik daarvoor nog gedraaid. Twee liedjes daarvoor. Geef toch maar even aan mij. Dit was Anton. Ja, heerlijk zeg. Zou die nou wel of geen relatie hebben met iemand van het Koninklijk Huis? Ja, dat is toch bijzonder. Je zou het maar hebben, hè? Denk daar eens over na. Gewoon als nuchtere Hollander. Hoe zou het zijn als je een relatie zou hebben met iemand van het koninklijk gezin? Hij zou dan een relatie hebben met Alexia uit mijn hoofd. Ja, Alexia. Ja, Alexia, ja. Die zou bij hem in de auto hebben gestapt een tijdje geleden. Er werd onder haar gevraagd tijdens een interview. Hij zou wijs stijf de kaak op elkaar. Ze zegt er helemaal niets over. Nou ja, goed. Buitenom dat, ik gun iedereen zijn of haar geluk. Dus Alexia ook en Anton ook. En als ze nou een relatie hebben, ja prima jongens. Laat ze lekker. Laat ze genieten van het leven. Dat mag ook, hè. Die zijn ook jong. Die willen ook wat. Anton, ja, misschien dus, heel misschien, vriendje van Alexia. En Monique Smit ervoor. En blijf je vanavond op de nummer 1 NPO Sterren NL Radio. Waar ik er eens eventjes eentje open ga trekken, hoor. Dit is...

helemaal in de voorbereidingen voor de toppers van 2026. Wat er heel snel aan zit te komen. Komend weekend is het zover in de Johan Cruijff Arena. En het mooie is, we zijn daarbij met Sterren NL. Ik zeg wel wij, nee, de uitzending van Jan Smit. Die komt daar vandaan. Samen met Jan Paparazzi zenden ze uit tussen 3 en 7 uur... live vanuit de Johan Cruijff Arena bij de toppers in concert. Komende zaterdag dus op Sterren NL. En daar zal je waarschijnlijk deze man ook wel even voorbij horen komen in de uitzending. René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Het is het feestje in het weekend. Elke vrijdag tussen 4 en 7 en zaterdag en zondag.

even uit mijn hoofd uit Haarlem. Die heeft een aantal jaar geleden zo goed werk verricht. Hij is namelijk op snikhete dagen is hij in zijn auto of op zijn fiets is hij langs allemaal auto's gereden en kijken waar baasjes van honden hun honden in de auto lieten zitten. In een snikhete auto. En die heeft hij dus bevrijd. Ja, ik weet niet. Ik hoop eigenlijk niet dat hij dit jaar ook zo heel erg druk gaat krijgen. Want helaas, het gebeurt wel. En de warme dagen komen er weer aan. Hè. Komende week begint het weer. Dan stijgt het kwik alweer richting 27 graden. Mocht je een hondjeseigenaar zijn, doe dat gewoon niet. Haal dat beestje gewoon uit de auto. Ook al is het maar 10 minuten dat je even in de supermarkt bent. Het is echt gewoon cruciaal dat dat gebeurt. En anders heb je het risico dat Rob Zorren in één keer bij je auto staat en je autoruitje eventjes inslaat. En dat is dan terecht. Dat is terecht. Dat is een hondje, die kan daar echt slecht tegen de hitte in zijn auto. Nou, dat heeft dus gedaan. Volgens mij is dat rond de 21, 22 geweest. Rob Zorren hoorde je. En leef hoe ik leven wil. De grootste dierenvriend van Nederland. Zo'n beetje. Jari Hellegers heb ik zo voor je.

Vlam in de Pan. En voor Kimberly Fransens en Zo'n Dag. Het is bijna 2 uur. Dat betekent zometeen nog 1 uurtje Perry's Weekend Party. En in dat uur draai ik alleen maar verzoekjes. Dus als jij een leuke plaat in gedachten hebt die jij graag zou willen horen vandaag, nou dan hoor ik dat graag van jou. Dat kun je laten weten via de gratis NPO-luister-app. Als je daar even doorgeeft welke plaat jouw voorkeur heeft voor vandaag, dan ga ik daar zometeen mijn best even voor doen. Dus tussen 2 en 3, een uur lang alleen maar verzoekjes. Ik heb zelf even zin in een bepaalde plaat. En ik denk dat dit bij heel veel mensen echt wel goed gaat vallen. Van de week zat ik in de auto en deze kwam ineens voorbij. Dat heb ik dan daar eigenlijk best wel vaak. Ik denk, hey, dit is een lekkere plaat zeg, die ik even wil draaien komend weekend. En dat heb ik dus met de plaat die ik nu ga draaien. Normaal, dit is Oer het Hart op Sterren. Ik zeg Oer.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik kreeg een appje van Henk. Hij heeft hem gezien in Moergestel en vond het echt ontzettend leuk om hem daar te zien. En heeft ook genoten van deze plaat. Drink rode wijn van Donny Ponsen en Vincent daarvoor, Dromedans. Nou, dit zijn dus van die liedjes die jij wil horen. Dit zijn de verzoekjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Een uur lang draai ik die voor jou. Als je dus een plaat in gedachten hebt, dan mag je dat laten weten via die NPO Luisterapp. En zo komt er via Ria een appje binnen die zegt, dag Perry. Een tijd geleden dat ik deze heb gehoord, zou je misschien Goldband even willen draaien met Noodgeval. Jawel hoor, geen enkel probleem. Gaan we regelen. Ook Arend, die meldt zich in de app, die is groot fan van Sander Kwarten. En al helemaal van het nummer De Tapster uit Tijuana.

Ik ook, maar nadat ik hem een aantal keer had gehoord, vond ik het echt een geweldige plaat en vind ik het nog steeds. Goldband en Noodgeval gedraaid uit de NPO Luisterref. Want daar komen de verzoekjes binnen. Zometeen Route Soleil van Wolter Kroes. Wim die stuurt een appje die zegt, joh, beetje zomer op de radio, Perry, kan ik wel gebruiken. Nou, ga ik zo meteen voor je regelen, geen probleem. En Nick, jij ook een goede

radio. Dat hebben we zeker gecreëerd met de nieuwe zomerplaat van Wolter Kroes, Roet Duzelij. Hij is een strijd aangegaan met al de andere toppers met zomerplaten. Denk bijvoorbeeld aan Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten of Justin de Wild. Waarbij denk ik dat liedje niet echt is bedoeld als zomerhit, gok ik. Misschien toch ook wel een beetje, hè? Want het gaat over vogels fluiten en zo. Ja, hij gaat de strijd aan. En het is wel een beetje om te snijden. Hoewel ik denk dat het lastig is om voorbij Justin de Wild te komen dit jaar. Weet je niet hoe een koe een haas vangt. Geen idee hoe de muziekwereld en de muziekindustrie zich gaat ontwikkelen de komende maanden. Maar in ieder geval een lekker plaat. En dat is het belangrijkste van Wolter Kroes. Duurt te lang. Van Davina Michelle. Ik zie dat ik die eventjes moet draaien voor Dennis. Ga ik doen. En Robert is er ook bij. Groot fan van Frank Vernetto. En of ik vol even wil draaien. Robert.

RNL Radio. Waar er echt een heel leuk berichtje binnenkomt. Want ja, hij is eindelijk uit. Hij is de plaat. De doel is een Marcel de Vries. Oranje voor het WK 2026. Hè. Een tijdje geleden grote hit gehad die Marcel met Koeman Koeman. Hey, hey. En nu heeft hij dus weer een dikke hit te pakken. Tenminste, denk ik niet. Dat weet ik wel zeker. En die wordt aangevraagd door Jarno. Die zegt, Perry, een hele goede middag. Ik word echt zo ontzettend blij en vrolijk van die WK-plaat van de Doelezen en Marcel de Vries. Ik hoorde hem de eerste keer en sindsdien ben ik groot fan van dit liedje. Nou Jarno, jij bent niet de enige. Er zijn nog een aantal mensen in de NPO-luisterapp deze middag die die plaat willen horen. Ik zie Jeffrey binnenkomen, Harm, Arthur, Sven, Christian, Nick, Thomas, Dean, Barry. Ja, heel veel mensen die allemaal vragen om die plaat van de Doelezen en Marcel de Vries. Zal dit dan de WK-hit worden van 2026? Het zou toch wel leuk zijn? Het heeft er natuurlijk wel een beetje mee te maken hoe ver het Nederlands elftal gaat komen dit jaar. Maar als ze een beetje ver komen, ja, hoe meer die oranje koorts gaat stijgen in Nederland en hoe meer

0: feestje.
1: En zo had ik het over zomerhits. Nou, dit is er ook eentje hoor. Everbrose, Jeffrey Hayes en Brazen Billy Dans. Meisje, je bent zo veel mooier dan ik dacht. En ik dacht eigenlijk, terwijl ik dat zei, aan het origineel die ik eigenlijk in vergelijking met deze plaat helemaal niet zo leuk vind. DJ Madman met Meisje, je bent zo lelijk. Als ik dacht of verwacht, of als de nacht. Als de nacht. En daarvoor de Doelen is een Marcel de Vries Oranje, waarvan ik verwacht dat dat echt wel de knaller van het WK 2026 gaat worden. Jongens, dat kan toch niet anders. Sylvie, voor jou zo meteen, Bram Boers. De ideale schoonzoon. Eerst voor Lorenzo zijn verzoekje. Zangeres zonder naam, dit is...

0: NPO Sterren NL. Perry's Weekend Party.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

Sylvie die stuurt nog een appje na. Die zegt, Berry, deze jongen die verdient wat mij betreft toch zo'n groot podium. Nou, geloof me, dat krijgt hij zeker hier bij Sterren NL Radio. Bram Bongers op de zondag. Perry's Weekend Party door de ideale schoonzoon. Met zometeen Joey Nicolai voor je. De kroegtijger. Nou, zo voel ik me altijd in de studio van Sterren. Een kroegtijger. Pinter, die is zo voor jou. En Bert, nu voor jou op Sterren. Bluff, dit is

Avro Tros presenteert de nummer 1.

je wel eens wat op de radio waar je vragen over krijgt? Zo stuurt Arthur hier in de app. Perry, je zegt net over dat jij je een kroegtijger voelt. In de studio van SterrenNL, leg mij eens uit. Nou Arthur, ik kan je één ding zeggen. Ga even naar Google. En zoek daar eventjes op de studio van SterrenNL. Dus gewoon SterrenNL Studio. En dan zie je een foto van de ruimte waar wij ons in bevinden. Dat is gewoon letterlijk een kroeg. Het is hier in een kroeg gebouwd. Een oud bruin café met echt rood behang met bloemetjes erop. En de een zegt, die zegt, verschrikkelijk. De ander die zegt, oh, zo hoort een bruin café te zijn. En zo is het ook. De gezelligheid is hier in deze studio. De gezelligste studio van Hilversum. Wie we hier ook maar krijgen. Of het nou radiomakers zijn van andere radiostations. Of gewoon zomaar gasten uit onze privéomgeving. Iedereen zegt allemaal, wat een vette studio is dit. Ja, dat is het ook, jongens. De leukste studio van Nederland. Check het op Google. SterrenNL Studio. Dommezenus met Rocky komt eraan. Hij zingt trouwens nog steeds het Dommezenus. Het klinkt nog verdomd goed ook. Zo meteen voor Martijn. Eerst voor Daan is dit Rutger van Barneveld. Denk je

Van de week had ik toevallig eens contact met een mede-radiomaker van mij. En die zei dus dat Don Mercedes nog steeds zingt. En Don Mercedes heeft actief contact met die radiomakers. Trouwens niet iemand hier van Sterren en Nello, maar van ergens anders. En die liet mij dus een stukje horen van hoe die nu klinkt. En hij is 85 jaar nu, deze man, Don Mercedes. Maar echt, mwah. Nog steeds zo'n fantastische stem. Nog steeds zoals die klinkt eigenlijk in de plaat Rocky. Don Mercedes op Sterren NL. Zometeen, na drieën, veel plezier.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor me de 25 grootste hits van eigen bodem in Nederlandstaal. Het is de Sterren NL Top 25. Dat zeg ik. En deze week met... Zonder onze Jan Paparazzi, die laat deze week even verstek gaan. Die geniet even van een weekje welverdiende rust. Een van de hardest working men in showbusiness, zeggen we wel eens. Onze Jan

0: De komende twee uren hier met de grootste hits van de eigen bodem. De Sterren NL Top 25. 16e jaargang, week nummer 24. Officieel bestempeld, gestempeld. Gedateerd op 20 juni 2026. Deze week drie nieuwe platen. 10 stijgers, 10 zakkers, 2 zittenblijvers. Dat vormt een lijst van 25, de 25 spekvette hits. In de juiste volgorde tussen nu en laten we zeggen 120 minuten. Laten we even luisteren naar de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.
0: Top 25. Damien van Os.
2: Diamantering.
0: Diamantering. Vorige week op 3 staat hij daar deze week nog. Komen we zo achter. Damien van Os. En Lil Kleine, Samuel Welten. Hitvangers, zullen we maar zeggen, met Maak Me Nou Niet Gek. Vorige week op 2. En de bovenste beste, natuurlijk.
3: Zolang ik geen vogels...
0: Ja, de grootste hit van dit moment, die zingt iedereen mee. Of je nou op Ameland woont, of je woont ergens in Paals, op het Drielandenpunt. Maakt niet uit, Cheerio wordt overal meegezongen. En terecht ook, waanzinnig hit van Justin de Wild. Maar staat hij deze week nog steeds op nummer 1? Nogmaals, daar komen we zo meteen achter. Laat het lekker over je heen komen als een warme deken. De Sterren NL Top 25 met zometeen op nummer 24. Een duo bestaande uit Mart Hoogkamer en Billy Dans. Hoor je zo meteen na een ander duo die deze week de Top 25 aftrappen. André Hazes en Robert van Hemert staan er 12 weken in. En dit keer staan ze onder het bordje van De Uitgang. Samen uit, samen thuis.
4: Ik neem waar.

Deze week in de lijst op 24, vorige week nog 17, 9 weken totaal. En daarvoor hadden we een ander duo wat denk ik zo'n beetje na deze week wel uit de lijst gaat kiepen. Je weet het niet. Soms krijgt er nog een opleving. André Hazes en Robert van Hemer deze week op 25 en samen uit, samen thuis. Ah jongens, we vieren de Nederlandse muziek, want het is nog nooit zo populair geweest onder alle gelederen. Ik denk zo'n beetje muziekstroming nummer 1 momenteel in Nederland. En dat is toch fantastisch, daar werken we met z'n allen hard voor. Niet alleen bij de radio, maar ook in de muziekindustrie. En jij aan de andere kant van de radio als consument, want dat ben je dan. Je consumeert de muziek. Nou, en dat gaat heel goed, want dit is de crème de la crème. Het zijn de 25 grootste hits van eigen bodem. Ja, en iedere week zijn er afvallers, maar er zijn dus ook nieuwkomers. We hebben er 3 deze week. En de eerste vinden we op 23. Het is een jonge man die misschien binnenkort wel aan tafel zit, aan de ontbijttafel, bij Willem en Maxima. Onze koning en koningin. Zou best kunnen, want ja, hij zou een relatie hebben met Alexia. De tweede in de rij van de troonopvolging. Het zou toch wat zijn dat hij... Er gaat misschien dit liedje wel over haar. Dat zou ook kunnen. Nou, laten we lekker luisteren naar zijn nieuwe hit. Nieuw in de lijst op 23. Antoon en De Enige.

maakte toch ontzettend leuke liedjes. Fons Feurink was dit, Avond voor in de Boeken. In de top 25 deze week op 22 komen van 15 en gaat een nieuwe periode in. Want ja, het WK is begonnen, jongens. Het WK voetbal. En hij heeft ook een liedje gemaakt. Tenminste, een liedje wat hij al eerder had. Het gaat over een feestje. En dat is het sowieso, het voetbal. En hopelijk duurt dat feestje voor ons Oranje best lang. Dan zou het fantastisch zijn. Want dan kunnen we dit soort WK-liedjes wat langer horen. Zeg ik niet in eigen belang, hoor. Nee, ik heb er helemaal niks. Maar check vooral dat liedje van Fons. Gaan we binnenkort lekker veel draaien hier op Sterren NL. Ik zei net al voor Antoon. We hebben deze week 3 nieuwe liedjes in de lijst. En daar zit onder andere bij de paradeplaat van afgelopen week. Of eigenlijk tot dit moment. Want we hebben in principe al een nieuwe paradeplaat gekozen. Als je nog niet weet welke dat is, ga ik het nog niet verklappen. Dat doen we pas in het volgende uur hier in de Sterren NL Top 25. De paradeplaat van afgelopen week is van Ferry de Lits en Check. Tenminste, ik moest dat ook even verifiëren, want hoe spreek je nou zijn naam uit? Deze man die schrijf je als SHQQ. SHQQ. Na wat bellen en mailen weten we inmiddels dat deze man gewoon onder de naam Check doorgaat. Samen met Ferry de Lits scoort hij deze week nummer 21 in de top 25 met Baco in Monaco. Yeah.

Top 21, afgelopen week dus paradeplaat. En in het volgend uur maak ik bekend. Nou ja, bekend. Al voor de mensen die nog niet weten welke plaat deze komende week de paradeplaat is hier op Sterren NL Radio. Eigenlijk voor de mensen die al de hele dag luisteren, hebben het vanochtend gehoord bij Emily Sleven. Alrighty, voordat we zometeen doorgaan met de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. Nieuw in de lijst op, wat is het, nummer 20. Gaan we even luisteren naar de liedjes die er deze week uit zijn gekegeld. Welke zijn dat? Chris Bauer is eruit. Vorige week nog 25, vanavond een vent. 3 weken in de lijst. 19 was zijn hoogste notering op 29 mei jongstleden. Het is nu wel gebeurd zo'n beetje. En Marco Schuitmaker, of eigenlijk Marco Hitmaker, heeft het veld ook geruimd. Vorige week nog op 22, binnen op 10 april. 6 was zijn hoogste notering op 1 mei. Maar ook voor Marco is er een tijd voor komen. En er is een tijd van gaan. En deze nacht is er nu

was op nummer 1-1. En dat was op 20, 27, 3 en 10 en ook 17 april. Zo, 5 weken bovenaan in de eerlijke 25. Dus Ster NL top 25. Top 25. Exacte mundo. En daar is het nu tijd geworden voor de hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Ja, de man met de gunfactor zeg ik wel eens. Maar deze man met de gunfactor die heeft nu echt een rammer van een plaat te pakken. En ik denk zo'n beetje dat dit stiekem mee kan in de slipstream van Cheerio. Wat wellicht de zomerhit van dit jaar is. Maar goed, de zomer die moet toch een beetje ontpoppen, zeg maar. En dit kan hopelijk nog wel een beetje duren. Tot laten we hopen oktober. En laten we maar hopen dan ook voor Rutger van Barneveld dat deze plaat nog lang meegaat. Want zijn nieuwe plaat Zwoele Zomernachten staat deze week nieuw in de lijst op 20. Ja!

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Senna, met Donnie. En waar blijf je nou? TikTok, TikTok. Vorige week nog 12, deze week 19. In hun alweer 10e week. Jeetje, wat gaat dat snel. Je luistert naar de Sterren NL Top 25. De grootste hits van eigen bodem. Vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De Sterren NL Top 25. Iedere week overigens samengesteld op basis van Airplay, streaming data van Spotify en plays op YouTube. En dat doen we in samenwerking met de vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Ja, er zijn veel mensen die goed nieuws hebben gekregen deze week. Die zijn lekker doorgestegen in hun tweede of derde week. Je gaat ze allemaal zo'n beetje op rij horen. Eentje die er ook bij hoort, die van dat kaliber is Kido van der Graaf, zijn ex-paradeplaat. Ciao, doei, adios. Hoor je deze week.

Doei, adios. Ja, met de noordenzon vertrokken inderdaad. Kiro van der Graaf deze week op 18, vorige week 23 in zijn tweede week SterrenNL Top 25. Ook de volgende mannen, heren, jongelui, die vinden wij in de tweede week in de lijst omhoog van 24 naar 17. Wat een rammer.

0: Vespa. Deze week omhoog van 18 naar 16. Gefeliciteerd Dave. In de derde week en daarvoor de bankzitters en de multimiljonair. Zo'n liedje wat tussen je oren blijft hangen. Een oorwurm noem je dat. De Sterren NL Top 25. De langslopende Nederlandstalige hitlijst van Nederland. Iedere week hier op Sterren NL Radio. En ook op je tv op zaterdagmiddag op NPO 1. Zometeen nog meer goed nieuws voor wat andere artiesten, want er zitten nog meer stijgers deze week in de lijst. We hebben deze week namelijk 10 stuks, ook 10 zakkers, 2 zittenblijvers en 3 nieuwe hits. Die heb je al gehoord, straks doe ik daar nog even een round-upje van. Eerst gaan we door met de volgende plaat, de loeier uit Loosdrecht, zegt mijn goede vriend en collega Jan Paparazzi altijd tegen Wesley Bronkhorst. Hij stijgt in zijn tweede week door van 20 naar 15 met Ik Drink Rosé. Hey, hey.
1: Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren,

De mannen van Even Serieus en Fiesta Escalada deze week op 14, vorige week nog 11, 6 weken. Ja, het is geen Baila de Gasolina, maar er wordt ook alweer gewerkt aan ander nieuw materiaal. Sterker nog, zij vroegen mij tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel, welk piratenplaatje moeten wij eens coveren? Ze willen echt alles wel beetpakken wat een beetje leuk en gezellig is. Zelfs een piratenhit gaan ze niet uit de weg. Dus ik ben benieuwd waar de mannen mee komen. We houden het nou letterlijk in de gaten. En als we meer weten, dan hoor je het als eerste hier natuurlijk op Sterren NL. Ik ga er nog eentje doen uit de top 25 van deze week in dit uur. Volgend uur dan heb ik de nummers 12 tot en met 1 voor je. De nummer 13 deze week stond vorige week op 16. Derde week Raymond van Hermans en In de Boeken.

Raymond Hermans. En in de boeken. Nou, dat sta je sowieso, Raymond, want je bent genoteerd deze week in de lijst op nummer 13. Hopelijk geen ongeluksgetal. Ja, ik ben daar niet zo van over dat bijgeloof. Vorige week nog 16, is een nog maar derde week. Wellicht zit er nog een leuke top 10 hit voor Raymond in. In het volgende uur dan tel ik graag door samen met jou natuurlijk. Met de nummers 12 tot en met 1. Dat hebben we straks. Ik heb, het uur is nog niet om, hoor. Ik zie het ook op de klok. We hebben nog wat dingen te doen namelijk. We gaan zo meteen nog een oude nummer 1 hit draaien van 30 jaar geleden. Een liedje wat we tot op de dag van vandaag nog steeds draaien. En zeker op een bepaalde dag/datum. Wat en hoe, dat leg ik je zo meteen uit. Ik ga eerst even drie andere liedjes draaien. Het zijn niet zomaar liedjes. Het zijn drie nieuwkomers. Niet allemaal als artiest. Wel de titels. De liedjes die ze hebben uitgebracht. Samantha Steenwijk, ja, die kennen we natuurlijk al jaren gelukkig. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Prachtig nieuw liedje. Wordt bij deze getipt voor de top. Je hoort haar zo meteen met Je weet niet wat je mist. Danny Vroger heeft een heel leuk nieuw liedje met Mickey van Wijk. Knipperlicht. Tippen we ook voor de top. En de dame die we onlangs hebben toegevoegd aan de playlist is Lara Mila. En Lara heeft ook een prachtig nieuw liedje. Tippen we ook graag voor de top 25 van misschien wel volgende week of die week erop. Je weet het niet. Had ik je maar nooit gezoend.

voor de top. Samen met Mickey van Wijk, Danny Vroger en Lara Mila. Dat waren drie tips voor de top die ik voor je had dit uur in de Sterren NL Top 25. Straks in het volgende uur tellen we door in de lijst van 12 naar nummer 1. De bovenste beste. Kijken of dat nog steeds Cheerio is van Justin de Wild. Eerst tijd voor een oude nummer 1 hit van precies 30 jaar geleden. Op 12 juni 1996 stond bovenaan in de Nederlandstalige hitlijsten Marco Borsato. Ja, het waren de jaren 90. De beste man die had zijn album als geen ander uit. En daar kwam de ene na de andere hitsingle vanaf. Onder andere Margarita. Als vierde en laatste liedje kwam daar ook nog vanaf Vrij Zijn. En dat laatste, Vrij Zijn, dat ga ik voor je draaien. Want dat stond op nummer 1, 30 jaar geleden. En ik zei al, het is een liedje wat we vaak draaien op één en een bepaalde datum. En dat is natuurlijk 5 mei. Er is ook een speciale 5 mei versie uitgebracht van dit nummer. Want origineel gaat dat daar niet over. Maar ze hebben er wel een dubbele van gemaakt, een dubbele A-kant. En het kwam op de single van Margarita als tweede track. Vrij Zijn, we gaan Marco Borsato draaien, de nummer 1 van 30 jaar geleden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Om af te tellen van 12 naar nummer 1, het bovenste deel van de Sterren NL Top 25. Het einde is in zicht, jongens. Ja, de top van de berg. Yes, zonder Jan Paparazzi deze week, die hoor je snel weer hier op Sterren NL Radio. Daar waar hij hoort natuurlijk, maar die geniet even van de week hier andere dingen. Gewoon even lekker rust, heerlijk. Het gelijk, dat moeten mensen af en toe eens even hebben. Sterren NL Top 25, 16e jaargang, week nummer 24. Officieel gelabeld op 12 juni 2026. Deze week 3 nieuwe platen, 10 stijgers, 10 zakkers en 2 zittenblijvers. 25 knijter, harde, spekvette hits in de juiste volgorde uiteraard. Daar doe ik mijn stinkende best voor. De wekelijkse muziekmarathon vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum met een top 3 die vorige week zo klonk.
1: Sterren NL. Top 25.

0: komen we zo achter. Samuel Velten, Lil Kleine. Maak me nou niet gek. 2 deze week. Wie zal het zeggen? Vorige week wel in ieder geval. Maak me niet gek.
1: Zolang ik geen vogels.
0: En gek worden we nog lang niet van deze plaat. Cheerio, Justin de Wild op 1. Cheerio, maar staat Cheerio nog op 1? Daar komen we binnen nu en 60 minuten achter. De Sterren NL Top 25. Officieel samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Op basis van airplay, streamingdata van Spotify en de plays op YouTube. We waren gebleven bij nummer 12, vorige week 9. 22e week, Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?

plopperdeplop. Robert van Hemert en Donnie deze week op 12 in de lijst met Moëtta Douw, 22e week. Niet normaal zeg, zo'n beetje een half jaar in de lijst al te vinden. De SterNL top 25 heb je lekker aanstaan. Met zometeen onderuit in de lijst van 8 naar 10 Wolter Kroes. Die gaat op de Route du Soleil. Nou, wij ook weer, want het weer gaat allemaal wel wat beter worden. Dat is wel lekker. Maar eerst gaan we de boel even waterpas leggen. Dat doen we met Henk Dissel. Deze week, in zijn vierde week, stijgt hij door van 13 naar 11 met Waterpas.

Roet du Soleil. Deze week op 10 in de SterrenNL Top 25. Vorige week nog 8 in zijn zesde week. Wolter Kroes. Maar goed, met een beetje zon op onze bakkers. Wolter, kan het tij zo keren? En wellicht vloept hij volgende week zo weer de andere kant op. Ja, dat zegt allemaal niks hoor. Het kan verkeren allemaal. Je luistert naar de SterrenNL Top 25. De langslopende Nederlandstalige hitlijst van Nederland. Vorige week nog 8 in zijn zesde week. Wolter Kroes. Maar goed, met een beetje zon op onze bakkers. Wolter, kan het tij zo keren? En wellicht vloept hij volgende week zo weer de andere kant op. Ja, dat zegt allemaal niks hoor. Het kan verkeren allemaal. Je luistert naar de SterrenNL Top 25. De langslopende Nederlandstalige hitlijst van Nederland. Vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruis.

Frans. Het is toch vaak de liedjes die hij aanraakt, waar hij aan meewerkt. Dat worden toch altijd wel van die catchy liedjes. Die van John West ook, weet je wel. En nu met Sven Versteeg. Een hele leuke samenwerking. Deze week schieten ze omhoog van 14 naar 9 in de derde week. Ze gaan op

prachtige stemgeluid van Django Wachter. Oh, prachtig, prachtig. En waarom ben jij gegaan deze week op 8 in de lijst? Vorige week nog 6, 7e week voor Django Wachter. En daarvoor Sven Versteeg en Lange Frans op het boevenpad. Hey, stelletje schurken. Deze week op nummer 9. Vorige week nog 14. Dus goede zaken voor deze heren. De Sterrenl Top 25 met deze week 3 nieuwkomers. Betekent ook 3 liedjes uit de lijst. Had ik jullie even meegedeeld als het nog onbekend is voor je. Je bent net ingestapt. Hallo, fijn dat hij aanstaat. Chris Bauer uit de lijst. Vanavond een vent. 'S Ochtends absent. Is eruit. Marco Hitmaker, also known as Marco Schuitmaker. Met deze nacht is er ook uit. En Samuel Welten met de bankzitters. Ook die hebben het veld geruimd. Uitslover is na 14 weken uit de lijst. Betekent ook 3 nieuwe liedjes. Antoon is toegevoegd aan de top 25 met De Enige. Ferdy de Lits met Shaq en Baco in Monaco. Ex-paradeplaat kunnen we inmiddels zeggen, want dat laten ze achter zich. Baco in Monaco deze week op 21. En Rutger van Barneveld deze week op nummer 20 met Zwoele Zomernachten. Ja, ik zou nacht zeggen, maar het zijn nachten. Lekker, dan blijft het over het langer weer mooi weer. Die vinden we dus ook nieuw in de lijst. Straks maak ik bekend, nou ja, niet helemaal, want het is bij Emily al bekendgemaakt. Maar zometeen hoor je nog welke plaat de komende week de paradeplaat is. Hier op Sterren NL Radio. Ik ga nog een oude paradeplaat voor je draaien. Nog een aantal tips voor de top. En natuurlijk de ontknoping in deze Sterren NL Top 25. Laten we lekker doorgaan bij nummer 7, want daar zijn we gebleven. Vierde week, vorige week nog 10, Sineke en haar nieuw liedje. Op 7 dus, Ik Doe Wat Ik Wil. Ja,

Zij hoort bij mij, daarvoor Sieneke en ik doe wat ik wil. De Sterren NL Top 25 met de ontknoping van de lijst. Straks nog een bekendmaking. Een paradeplaat van komende week. Een oude paradeplaat ga ik ook nog draaien van 5 jaar geleden. Ja, en de ontknoping zei ik al in de hitlijst. Want wat vinden we bovenaan in onze lijst? Is dat nog steeds Justin de Wild en Cheerio? Komen we zo meteen achter. Eerst door in de lijst. Vorige week 7, deze week 5. Goeie zaken voor Tino Martin in zijn 5e week. Dus lekker omhoog in de Sterren NL Top 25 met Jong en Dom.

Jong en Dom in de lijst deze week van 7 naar 5 in zijn vijfde week. Ja, Jong en Dom zijn het allemaal wel geweest. En misschien ben je nogal jong en doe je nog steeds wel eens dingen waarvan je denkt, nou ja, dat was misschien niet zo handig. Maar ja, door schade en schande wordt men wijs, heb ik wel eens gehoord. Ook oudere mensen die zeggen, ik leer nog iedere dag. Dat is mooi. Dat is, it's a long way to go, zullen we maar zeggen. De Sterren NL Top 25 is not a long way to go naar de nummer 1. Want we zijn al toegekomen aan nummer 4. En als ik de nummer 4 draai, dan weet je sowieso dat, ik kan het nu ook gelijk wel zeggen, dat onze top 3 gewijzigd is. Ja, nou, het is geen wereldramp hoor, maar goed, dingen gebeuren. In de 13e week zakt Damien van Os deze week onderuit van 3 naar 4 met Diamant erin.

Damien Vros en Diamantering. En met dat feit, met hem op 4, dan weten we eigenlijk dat we dus een nieuwe top 3 hebben in de Sterren NL top 25. En daarvoor is het nu de hoogste tijd. Ik ga de nummers 2 en 3 voor je draaien. Met zometeen op 2 blijven zitten deze week Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. En omhoog deze week van 4 naar 3 Gerard Joling. Dit is Niet Voor Één Keer.

Lil Kleine. Maak me nou niet gek, even twee als vorige week in de Sterren NL Top 25. En daarmee weet je natuurlijk ook wat er op nummer 1 staat. En als dat niet zo is, nou, dan heb je waarschijnlijk zitten slapen. Schakel je laat in of je hebt onder een steen gelegen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik hou het nog even achter de coulissen. Je krijgt zo meteen de nummer 1 te horen hier in de Sterren NL Top 25. Waar het eerst tijd is voor een aantal tips voor de top. En zometeen overigens ook nog een prachtige nieuwe paradeplaat die ik je ga laten horen. En een paradeplaat van 5 jaar geleden. Exact 5 jaar geleden. Dat zit allemaal nog in het vat. Eerst een aantal tips voor de top. En de allereerste is de man die wij onlangs in Moergestel op visite hadden. Ja, hij was bij het muziekfeest op het plein. En hij is helemaal back in business. Back in shape. Ja, ik weet niet, misschien is het wel de fitste versie van zichzelf die hij ooit gehad heeft. Thomas Bergen, want wat ziet hij er goed uit. Prachtige nieuwe plaat heeft hij. Een tip voor de top 25 van misschien wel volgende week of die week erop. De nieuwe plaat

Schilger tipt voor de top. Laura Heijgen, Mike Versteeg en ook Thomas Bergen. Wellicht binnenkort in de SterrenL Top 25. Fijn dat hij aanstaat. Zometeen de nummer 1 uit de lijst van deze week. De paradeplaat van komende week die hoor je ook. Maar eerst gaan we even 5 jaar terug in de tijd. Precies 5 jaar geleden was dit de paradeplaat op SterrenL Radio. En nou, het is zeker geen ondergeschoven liedje geworden van Pascal Redeker. Sterker nog, dat is een behoorlijk liedje hoor. Het heeft toch meer dan 1 miljoen streams binnengeharkt in die tussentijd. Dus dat heeft het lekker gedaan. Tegenwoordig gaat hij ook als een malle met de badkamerkraan. Die hoor je lekker veel hier op SterrenL Radio. Maar deze draaien we ook nog met enige regelmaat. En zoals nu, de paradeplaat van 5 jaar geleden. 12 juni 2021, Pascal Redeker en Ik hou van jullie allemaal.

Pascal Rediger, ik hou van jullie allemaal. Zometeen is het tijd voor de absolute bovenste beste, de nummer 1 van deze week uit de Sterren NL Top 25. Dat laat zich raden natuurlijk welk liedje dat is. Maar eerst is het tijd voor gloednieuwe muziek. Wat wij gaan labelen de hele week. Daar hangen we een etiketje aan. Dat is namelijk de komende week onze Sterren NL paradeplaat. Bij Emily Sleven werd het bekendgemaakt. Emily verraste Jeffrey Hazen met het feit dat hij de paradeplaat is. Komende week met zijn nieuwe plaat Loco.

ga je het meest horen de komende 7 dagen hier op SterrenNL Radio. En tot zover, nou ja, zo'n beetje, de SterrenNL Top 25 van deze week. 16e jaargang, week nummer 24, officieel gelabeld op 12 juni. Samengesteld op basis van Airplay, de streamingdata en plays op YouTube en Spotify. Die worden bij elkaar opgeveegd. En dat doen we samen met de vrienden van de stichting Nederlandse Top 40. Eerlijke hitlijst, ja, zeker. De eerlijke 25 ook wel genoemd door mijn goede vriend Jan Paparazzi. Die je volgende week weer hoort hier in de SterrenNL Top 25. De nummer 1 van deze week is even 1 als vorige week. We kunnen er nog heel veel doekjes om winden, maar dit is gewoon de hit van het jaar. Tot dusver, het jaar duurt nog wel, we hebben nog een helft te gaan. Maar je moet een goede jongen of dame zijn om hier nog overheen te knallen. Cheerio van Justin de Wild is ook deze week de absolute nummer 1. So

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: Goedemiddag allemaal.

Is dat leuk of niet? Hedy Lester en de mallenwolen van het leven. En ieder draait in zijn leven, dan wel haar leven, zijn eigen rondje mee. Een hele goede middag allemaal. Een mooie plaat uit 1977 aan het begin van de Schatkamer. Zondagmiddag 14 juni 2026. En dit is Jan Paparazzi voor SterrenL Radio met het komende uur de oude plaat in ons programma, ons gouden oude programma, de Schatkamer. We dalen af naar de jaren 60 en 70, klein beetje jaren 80. Een trip down memory lane met oude Nederlandstalige platen die je eigenlijk nergens weer hoort. Aantal bezoekplaten tussendoor gedraaid. En halverwege het programma rond 17:30 de oude Nederlandstalige top 3. En die komt ook uit 1977. Zometeen gaan we om 17:30 terug naar 13 juni 1977... voor de oude Nederlandstalige top 3. En voor het zover is, een muzikale reis door de tijd. Welkom in de Schatkamer. Ken je deze plaat nog?

schand, riep hij vaak op luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als proef.

0: Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Een zee graag zo langs zijn neus weg tegen mensen. Dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten. Dat ik hem verloor, verloor ik mijn allergrootste fan.
1: Prachtig liedje van André van Duin, als je dat kan zeggen. Over je vader, zijn allergrootste fan. De vader van André. In de Schatkamer op deze zondagmiddag, 14 juni 2026. Janneman tot een uur op zes. Met ook toch Anneke Greunlo uit de box uit de begin jaren 60. En Brandend Zand. Patsy draaiden we van Rijn de Vries. En we draaiden ook nog Wilma met een klomp met een zeiltje. En ik pak even de spullen erbij, want dat is een plaat die aangevraagd is eerder deze week. En het was een bericht wat ik kreeg van Anneke en Marianne, als ik het goed zie. Uit

Ik heb het heel slecht opgeschreven toen ik het las. Uit Musselkanaal, daar staat het. Ja, ik heb een apothekersanschrift, dus ik kan niet altijd alles lezen wat ik zelf opgeschreven heb. Maar in Musselkanaal, daar staan we aan. En deze plaat was aangevraagd door, uit mijn hoofd, Anneke en Marianne dus. Wilma met een klomp met een zeiltje in de schatkamer. En we draaiden ook nog de malle molen van het leven, maar die had ik al afgekondigd, van Hedy Lester. Andere plaat op bezoek. Een appje wat ik kreeg een paar dagen geleden, dat was een appje van, even kijken. Wendy Spierings, als ik het goed lees. En die vroeg om een ouwe van Corrie en de Rekels. En toen dacht ik ineens, laat ik deze klappen er even bij pakken. Van lang geleden. Een plaat met een geweldige tekst. Rozen die bloeien voor jou of voor mij. Of je arm bent of rijk.

Klappertje uit de zomer van 1972. De makkers uit Noord-Holland. En het is de zomerzon, de zomerzon. Geschreven door Pierre Card, de vader Abraham. Hij schreef het nummer in 10 minuten nadat hij een dag op het strand was geweest. En het werd een grote hit, top 5 hit voor de makkers in 1972. Daarvoor draaiden we ook nog Nelly van de Heuvel van Rijk de Gooier. En Corrie in de Rekels en Rozen die bloeien voor jou en voor mij. 5:30 in de schatkamer, Jan Paparazzi tot 6:00 met ons gouden oude programma. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. En als je platen aan wil vragen, doe het dan via mijn Facebookpagina. Zoek me even op, Jan Paparazzi. En laat daar even een berichtje achter. Het gaat om een oude plaat dus, hè. Dus niet een meezingetje van Frans Bauer of van John West. Allemaal hartstikke leuk, maar dit is het uurtje met de oude bijzondere platen. Laat me weten wat ik voor je kan draaien volgende week, zondag tussen 5 en 6. Dan gaan we naar de oude Nederlandstalige top 3. Vorige week hadden we 1976, 7 juni 1976. Vandaag schuiven we zoals gebruikelijk een jaartje op en komen we terecht op de datum, genaamd 14 juni 1977. En dit was de top 3 van die datum, 14 juni 1977. En toen op nummer 3, het Sneeuwbaltrio.

0: 49 jaar geleden nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. 14 juni 1977, de klassieker van Rob de Nijs. Oorspronkelijk een Duitsstalig nummer gezongen door Udo Jurgens en van een Nederlandstalige tekst voorzien door niemand minder dan Joost Nuissel. De man die we kennen van onder andere Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Hij maakte deze plaat voor Rob de Nijs. Hij schreef de tekst. Het werd zomer op 2 in 1977. Op deze datum Oerend hart van normaal. En op 3 het sneeuwbaltrio met Ade, mijn kleine Paloma. Volgende week schuiven Jaartje op, komen we terecht in 1978. Dan 21 juni 1978. En dit is de schatkamer met bijzonder oude plaatjes. En ik zat bij de voorbereiding van het programma eventjes te schuinen. De grasduin eigenlijk, door al mijn LP's, platen en toestanden. En toen kwam ik een nummer tegen van vader Abraham, Pierre Cardner, uit de jaren 60. En dat heb ik altijd een heel mooi nummer gevonden. Dat nummer heet In een deftige buurt. De plaat is kwalitatief niet helemaal je van het, maar het is de schatkamer, dus het gaat om de historische waarde. En deze plaat gaat over iemand die heel veel geld heeft, maar eigenlijk ontzettend arm is en een heel arm sociaal leven heeft. Dit is In een deftige buurt.
1: In een deftige buurt woont een man met veel stand. 5 vingers, 5 ringen aan iedere hand, maar met weinig verstand. Een huis vol met goud, maar het is er benauwd. Te kil en te koud, het is juist zo'n man waar niemand van houdt. Hij denkt in effecten, getallen en geld. Zijn vrouw, zijn kind, een hond en een kat worden bij hem niet geteld. Zijn vertier in wat nachtelijk plezier. Vrouwen champagne, hij steekt zijn sigaar aan met groot bankpapier. En als je dan s'avonds naar huis toe zal gaan, dan zegt hij voldaan, stomme os, tegen een nette portier. Hij valt in zijn auto van 5 meter lang. Plotseling voelt hij zich eenzaam verlaten, maar dat wist hij al zo lang. Hij heeft op de bank een miljoentje of 10, een villa, een slee van een auto, een vijver en een vliegtuig misschien. Toch mist hij die lach op zijn starre gezicht. Hij denkt in effecten, getallen en geld en verder zit hij potdicht. In een deftige buurt

0: het is juist zo'n man waar niemand van houdt. Hij denkt in effecten, getallen en geld. Zijn vrouw, zijn kind, een hond en een kat worden bij hem niet geteld. Vijf vingers, vijf ringen, een deftige buurt. Een huis vol met geld, effecten, getallen, geld, effecten, geld.
1: Ook dit liedje hoor je nergens anders. Dit is De Schatkamer.

eigenlijk iedere week wel een graag gehoorde gast in de schatkamer. Jantje Koopmans, geweldig, hè? Dit was een plaat van hem uit de jaren 80. Werd geen grote hit, maar het plaatje is toch altijd wel mooi geweest. Een soort tijdsbeeld uit de jaren 80. Wij willen een baan. Jantje Koopmans, daar doe ik heel wat luisteraars een plezier mee van Sterren NL Radio. En dan ga ik naar een andere plaat die ik ga draaien van Dikke Leo. Ja, ik kreeg een berichtje van Mia Nolle. Dat was een familielid van Dikke Leo. Dikke Leo was haar oom, Leo van Helmond. En ja, ik heb een aantal plaatjes van Dikke Leo. Ze zijn allemaal een beetje dat je zegt ja, ja, ja, oh la la la. En deze plaat ook, maar ik ga hem toch draaien. Het gaat om de historische waarde van Dikke Leo. Die heeft een aantal platen gemaakt waarvan je altijd zegt ja, ja, ja. Wat een titels, wat gebeurt er allemaal in dat liedje. Dat is nu ook weer zo, want ik ga Dikke Leo draaien en die weet iets van iemand. En ja, laat ik maar. We gaan de plaat gewoon draaien. De plaat heet, ja, wat hij precies weet van iemand, dat laat zich raden. Deze plaat heet namelijk Hij had een lange.

Dikke Leo, en hij had een lange aangevraagd door Mia Nolle, familielid van haar. Oom Leo, zei ze, Dikke Leo was haar oom. En daarmee komt er een eind aan de schatkamer voor deze zondagmiddag. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Als je ook een plaat aan wil vragen, doe het dan via mijn Facebookpagina. Zoek me even op, Jan Paparazzi. We hebben heel veel platen. Ik heb zelf ook heel veel platen thuis. En ik neem ze graag mee volgende week zondag, als ik ze voor je kan draaien in ons programma De Schatkamer. Dus kom erop met je bezoekplaten. Dan maken we daar volgende week zondag ook weer een bijzonder programma van. Tussen 5 en 6, het programma De Schatkamer met de oude vergeten plaatjes op Sterren NL Radio. En daarmee neem ik afscheid van iedereen. Morgenmiddag ben ik er weer. Na een weekje afwezigheid, morgenmiddag tussen 4 en 7... is er weer een kerstverse aflevering van de Jan Paparazzi Show op Sterren NL. Ik wens iedereen een mooie zondagavond, een gezellige zondagavond. Voetbal kijken vanavond, geniet ervan. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.